0: Was voorligting classes again in English?
1: Ja, guidance period. Afrikaans seksuele voorligting of omvattende seksuele opvoeding. Oeh, hy klink ingewikkeld. Hy klink so opperte Afrikaans. Daarboe, daar pesoele Afrikaans. Omvattende seksuele opvoeding. Oké, in plat Afrikaans, in plat Afrikaans. Sex education. Hou die ding in jou broek. For so long as I can. Speaking of which...